Het concerto voor klavier in D-klein van Carl Philipp Emanuel Bach, uitgevoerd door de Gustav Leonard Consort. Heerlijke muziek van de wat oudere, de rijpe Carl Philipp Emanuel tot slot uit 1773, toen hij dus al lang en breed in Hamburg zat. Ja, dat was de stad waar Felix Mendelssohn toen nog geboren zou worden. U hoort van Carl Philipp Emanuel Bach de Strijkerssymfonie WQ182, nummer 1 in G groot, door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

De Strijkerssymfonie nummer 1 in G groot van Carl Philipp Emanuel Bach werd uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En daarmee eindigen we het programma deze week en zeker vandaag met Geen dag zonder Bach. Maandag dan zijn we er weer. We zijn er iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en een prettige weekend.

Ook vandaag weer geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De maker van deze programma's heeft de naam Bach. Hij heet Govert Jan Bach en is dus, voor de goede orde, de maker. Nou, deze week de concertopname door de Concertzender gemaakt in Utrecht. Als slot van het eerste deel van de Matthäus Passie hoort u nog het prachtige fantasiekoraal Bewein dein Sünde groß. Dit klinkt nadat de evangelist verklaard heeft dat alle discipelen op de vlucht sloegen en hun meester in de steek lieten. In het tweede deel zullen we gauw merken dat Petrus in de buurt is gebleven, maar zich probeert te drukken. Het is handig wanneer u een toelichting wil hebben op dit fragment om dan eens even te gaan kijken op concertzender.nl. Daar vindt u een toelichting van dit fragment onder aflevering 44, dat is week 9. Het is misschien even zoeken, maar het is allemaal makkelijk te vinden op concertzender.nl. En dan nu de muziek.

En dat was dan, tot verder genoegen hopen we, weer een gedeelte uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, die samensteller Govert-Jan Bach zo alsmaar tentoonspreidt in deze week in dit programma. En nogmaals, tot in ieder geval mijn grote genoegen. Goed, we hoorden opname van René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek. De zesde cello-suite als vervolg op dit machtige koor. In die onmetelijke rijkdom van die verbazingwekkende suites is de zesde geen hekkensluiter, maar een overtreffende trap. Hij staat in D groot, de toonsoort van de stralende muziek met trompetten en pauken, zoals in het Weihnachtsoratorium, in het Magnificat en in de Hohe Messe. D groot weerspiegelt een koninklijke grandeur. Alles is royaal en onmetelijk. De grote spanningsbreedte wordt onder meer verkregen doordat het stuk voor een cello met 5 snaren is geschreven. De paradox van die ene cello met zijn menigvuldige draagwijdte, waardoor het vaak lijkt dat er meer zijn dan één, vindt hier zijn bekroning. Een alchemie in dansvorm, zo noemt de cellist Pieter Bispelwey de 6 suites. De eerste keer dat Wzysław Rostropowicz in Nederland was, speelde hij ze alle 6 op 1 avond. In de Westerkerk was dat. En dat was misschien wat veel van het goede. Voor het publiek misschien, maar niet voor die aardige Slava. Een concerttip: op 6 april speelt de vermaarde barokcelliste Viola de Hoog de nummers 1, 3 en 6 in de Waalse Kerk, ook in Amsterdam. Een prachtige keus. Zowel aantal als plaats zijn wat meer in proportie dan toen in de Westerkerk met Wzysław Rostropowicz, want deze muziek is uiteindelijk kamermuziek en heeft concentratie nodig. U hoort nu de 6e suite op de cello piccolo door Pieter Bispelwey. Dat is trouwens al de 3e opname van de cello suites door deze Nederlandse grootmeester.

U hebt geluisterd naar het Paasoratorium BWV 249 van Johann Sebastian Bach. De uitvoerenden, de Capella Amsterdam, het orkest van de 18e eeuw, Ilse Erens, Michael Chance, Marcus Schaefer en David Wilson Johnson als solisten, het geheel onder leiding van Frans Bruggen. Hetzelfde orkest, onder leiding van Frans Bruggen, nu met de organist Pieter-Jan Belder. Zij spelen een orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld.

Pieter Jan Belder was de organist en het orkest was het orkest van de 18e eeuw... onder leiding van Frans Bruggen in dit orgelconcert... dat uit kantaten voorspelen is samengesteld, muziek van Johann Sebastian Bach. En we beëindigen hier het uurtje Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2. Morgenmiddag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de samensteller is Govert Jan Bach, die deze programma's maakt. Hoe weten we nu eigenlijk dat de Matthäuspassie al in 1727 is uitgevoerd en niet pas in 1729, dus 2 jaar later, zoals we lang dachten? Ook Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, dacht dat. En Mendelssohn ging van dat jaar uit toen hij in 1829 de Matthäuspassie heruitvoerde. Op de grote feestdagen werd in de kerk het Latijnse Sanctus uitgevoerd. Zo ook op de Paasdag 1727. Op instrumentpartijen van die uitvoeringen hebben we delen van de Matthäuspassie gevonden, die dus 2 dagen daarvoor in dezelfde kerk, de Thomaskirche, was uitgevoerd. Maar ja, er is zoveel weggeraakt, dat is ongelooflijk. Gelukkig is dit Sanctus later in zijn Hohe Messe gebruikt door Johann Sebastiaan. Terecht, het is zo mooi. Heilig, heilig, heilig is God. Hemel en aarde zijn vervuld van zijn heerlijkheid. In de Oude Statenvertaling staat nog: de aarde, mits gaders haar volheid, is des Heren, de wereld en die daarin wonen. Er is geen muziek denkbaar die die volheid, die totale omvatting beter weergeeft dan dit Sanctus. Bach had daar toch maar heel weinig instrumenten voor nodig, als je dat vergelijkt met de reusachtige orkesten van Mahler of Messiaen, met soms 120 muzici, nog los van de enorme koren. Jordi Savall brengt dit prachtige stuk als onderdeel van een recente live-uitvoering vanuit een groot gevoel van eerbied en gelukzaligheid. Deze meester was laatst in Nederland om zijn nieuwe cd-boek over Erasmus te promoten. Jordi Savall is niet alleen een begenadigd muzikus, maar ook een man met een boodschap voor de actuele wereld. Een boodschap van liefde en geestelijke rijkdom die hij weet te weerspiegelen in de muziek die vroeger klonk vanuit dezelfde bronnen waaraan we ons nog steeds kunnen laven. U hoort nu dit Sanctus, gevolgd door de andere delen van de Hohe Messe.

U hoorde Sanctus, tot en met het Dona Nobis Pacem, uit de Hohe Messe in B-klein, BWV 232, van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor, de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. In zijn laatste jaren werkte Johann Sebastian eigenlijk maar aan twee meesterwerken. Aan de definitieve samenstelling en de verbetering van zijn Hohe Messe en aan die Kunst der Fuge. Beide meesterwerken heeft hij niet helemaal af kunnen maken. Zijn ogen lieten hem in de steek. Zijn Kunst, dat is de ultieme bijbel van het contrapunt. Het meerstemmige componeren zodanig dat de muziek rijk en kloppend blijft. Voor welke instrumenten het is geschreven, dat weten we niet echt. Orgel en clavecimbel worden geopperd. Maar een uitvoering met gamba-kwartet en blazersensemble, zoals Jordi Savall dat nu doet, is prachtig in de onderscheiding van de verschillende stemmen.

Dat was het prachtige When I Am Laid Down in Earth uit Dido en de Ineas van Henry Purcell, uitgevoerd door Anne-Sophie van Otter, die was de soliste, samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het woord ostinato is in ieder geval wel zeer bekend geworden door de canto ostinato van onze landgenoot Simeon ten Holt. Simeon ten Holt gebruikt eigenlijk die oeroude techniek van de basso ostinato en wel op meesterlijke wijze. In feite is zijn canto ook een hulde aan de ouden. Hier is de oeruitvoering met de pianisten Kees Wieringa en Polo de Haas.

U hoort Kees Wieringa en Polo de Haas in Canto Ostinato, het bekendste werk van Simeon ten Holt. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Namens de concertzender nemen wij afscheid. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach.

0: Christ's Nativity, een compositie van Benjamin Britten uit 1931. In een uitvoering van de BBC Singers, onder leiding van Stuart
1: Goedemiddag,
0: Bedford.
1: Geen dag zonder Bach.
0: Dat besloot deze
1: bij de
0: aflevering concertzender, van Britten en
1: iedere werkdag van 1 tot 2.
0: Voor de concertzender samengesteld.
1: Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Het is ongebruikelijk, maar we beginnen met een vraag. Herkent u deze muziek?

Ja, het kanon van Pachelbel. Officieel kanon en gier. Pachelbel. Ja, ik had vroeger een collega die had een prachtig gedicht geschreven. Ik weet bij God niet meer waar het gedicht helemaal over ging. Maar er kwamen wel een paar leuke woorden in voor. Bijvoorbeeld, als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. Nou, past in dit programma. Maar goed, we hoorden dus die kanon van Pachelbel niet geromantiseerd uitgevoerd. Zwaar aangezet, maar helder en puntig gespeeld door de London Baroque, waar onze Richard Eager in meespeelt. Ja, Richard Eager, de vriendelijke Engelsman, die woont gewoon in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor barokmuziek moet je nu eenmaal in Amsterdam en omstreken zijn. Pachelbel was na Buxtehude een van de belangrijkste leraren van Bach. Niet direct, maar indirect. Toen de 9-jarige Johann Sebastian wees werd, kwam hij met zijn broertje Jacob bij zijn oudste broer Johann Christoph te wonen. En die was organist in het plaatsje Oudroef. Met een klein inkomen kreeg hij deze twee hongerige monden erbij. Deze Johann Christoph heeft Sebastian waarschijnlijk vertrouwd gemaakt met het vak van toetsenist. Het ambacht van orgel, klavecimbel en klavicord, een kleiner klavier, te bespelen. Vader Ambrosius was bij leven vooral stadpfeifer en meer vertrouwd met blaas- en strijkinstrumenten. In Eisenach was een oom, Johann Christoph, de organist, en bij hem is de kleine Sebastian al vertrouwd geraakt met het orgel. Maar bij zijn broer, Johann Christoph, ja, die heette ook zo, heeft hij het vak echt geleerd. En deze Johann Christoph was weer een leerling van Pachelbel. Wel, zo werkte die invloed. De leergierige Sebastian was veruit de beste op school en een paar klassen verder dan zijn leeftijdgenootjes. Multi-talented, dus, zeggen we nu. Hij zoog alle muziek die langskwam in zich op. Een anekdote van eigen hand vertelt dat hij stukken van Pachelbel wou overschrijven, maar dat zijn broer dat om copyrightsgronden niet toestond. Hij sloot de muziek achter een tralietje op. En 's nachts bij maanlicht sloop Johann Sebastian naar het kastje en wist met zijn dunne vingertjes de muziekbladen eruit te wurmen en ze alsnog over te schrijven. Aan deze Pachelbel is een concert op april in het Paaskerkje in Baren gewijd. Als u daar meer inlichting over wilt hebben, zie dan prelude.nl. Prelude.nl. Alsmede de prachtige altkantate voor alt Widerstehe doch der Sünde.

Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Deller en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Deller was al in de oorlog bezig met het zoeken naar de authentieke uitvoeringspraktijk. De Historically Informed Performance, de HIP dus. En zo vond hij ook dat de meeste altpartijen uit de barok in kerkelijke sfeer door jongens of mannen werden gezongen. Zeker ook in Engeland, waar hij de techniek van het falset zingen weer in ere herstelde. Dus het met de kopstem zingen. Alfred Deller zelf was een grote, forse man en niemand kon hem van verwijfdheid betichten, zoals mensen nog wel eens deden als een man een altstem zingt. Deze Alfred Deller heeft naar eigen zeggen enorme invloed gehad op Gustav Leonard. Hij was eigenlijk de eerste pionier. Er ontstond een vriendschap tussen Deller en de Leonards. Gustavs vrouw, Marie, bespeelde de viool. En Nicolaus Arnoncourt de cello. En later voegde Frans Brugge zich daar nog aan toe. Terug naar Pachelbel, zo heerlijk gespeeld door de alweer derde generatie barokmuzici. U hoort nog enkele triosonates uit diens Musikalische Ergötzung uit 1695, toen Sebastian dus 10 was en net bij zijn broer woonde. Musikalische Ergötzung betekent zoveel als muziekvreugde.

Dat was een werk van Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit. En de uitvoerende waren Cantus Köln, Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. En nu een prachtige bewerking van de driestemmige symfonia's voor klavercimbel, voor viool, altviool en cello door Janine Jansen en Friends. En die vrienden, dat zijn Maxim Rizanov, altviool, en Torleif Tedeen, cello. In deze bewerking, waarin de noten volledig ongewijzigd blijven, is alles beter te volgen. Bij zo'n lang stuk kan de klavercimbel bij een aantal luisteraars een overprikkeling geven door dat puntige, doordringende geluid van het instrument, de klavercimbel. Johann Sebastian zou er niets tegen gehad hebben. Hij maakte dit soort bewerken als nu volgt zelf zo vaak.

En hier waren de uitvoerende de violisten Janine Jansen, altviolist Maxim Rizanov en de cello werd bespeeld door Torleif Tedeen. En hiermee eindigen we voor vandaag en trouwens voor de hele week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op werkdagen van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag, prettige weekende en tot de volgende week. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

We beginnen weer aan een nieuwe werkweek onder het motto Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator, Joop van Zijl, en deze programma's worden gemaakt, samengesteld door Govert Jan Bach. En als we dan nu verder gaan met de cantates van Johann Sebastian, dan valt op hoe verschillend iedere cantate van de andere is. Telemann en anderen schreven wel 1000 cantates, maar die lijken allemaal veel meer op elkaar. Het lijkt wel of Johann Sebastian Bach voor iedere zondag zijn best deed om iets unieks te maken. En misschien kon hij ook wel niet anders. We weten alleen dat na 5 jaar zo'n 60 geniale cantates per jaar geschreven te hebben, plus nog 2 prachtige passionen immers, de Johannespassie en de Matthäuspassie, het een beetje op was bij hem. Zakelijk gezien was dat oké. Hij had een kleine 5-jaargangen cantates bij de hand. Hij had er genoeg voor de komende decennia, want niemand kon zich een cantate zo lang herinneren zonder een exemplaar op geluidsdrager te hebben, bijvoorbeeld, of op schrift, in noten. Ze werden immers niet gedrukt. Johann Sebastian kreeg er weinig waardering voor, dat is duidelijk. Hij richtte zich op andere dingen. Het schrijven van concerten voor het zondagmiddagstrijkje in Café Zimmerman, het Collegium Musicum. Hij schreef een 2e uitgave van het Wohltemperiert Klavier en meer oefenstukken voor zijn zoons. En het begin van de Hohe Messe is 1733, het Weihnachtsoratorium in 1734. Dus als carrièreopbouw is het zonneklaar. Na een goede 250 cantates was het mooi geweest. En daarom iedere Geen dag zonder Bach, dit programma dus, iedere dag aandacht voor een cantate. Wederom, want we hebben de Matthäuspassie-tijd nu achter de rug. Terug naar de cantates. En zo bijzonder zijn die cantates. Je mist het grote doorlopende drama van een Johannes- of Matthäuspassie, maar het zijn steeds juweeltjes. Neem nu nummer 20. O Ewigkeit, du Donnerwort. Aan het begin van zijn 2e jaargang, cantates in Leipzig. De 2e helft van het kerkelijk jaar begon dan in Leipzig op de 1e zondag na Trinitatis, drievuldigheid, drieënheid. Dus de 2e zondag na Pinksteren. En het lijkt wel of Johann Sebastian een statement wil maken. Kijk, hier komt een jaargang nieuwe cantates aan en jullie zullen je nog verbazen. Hij kiest nu zelfs voor een revolutionaire aanpak. Hij zal deze jaargang steeds uitgaan van een koraal, van een kerklied, zoals bekend uit de kerkboeken van Leipzig. In de stijl van de Franse ouverturen met trompetten en pauken horen we in de Cantus Firmus het kerklied O Ewigkeit, O Donnerwort. We horen de donder van de Donnerode van Telemann en van het Donner und Blitzkoor uit zijn eigen Matthäuspassie, van nog geen 3 jaar later.

En dit was het eerste deel van de kantate 20. Ik noem u straks naar het volgende gedeelte. Dan vertel ik wel even wie de uitvoerende waren. Het eerste deel van de kantate 20 was dat dus. En dan volgde in Leipzig de preek. Van minstens een uur. Nou ja, en mocht men wat ingedommeld zijn tijdens de preek, die dus minstens een uur duurde, dan werd je wel wakker geschud door de nu volgende basaria met trompet. En die ons doet denken aan Handel, The Trumpet Shall Sound uit de Messiah. Het beeld van de laatste bazuin uit het requiem wordt opgeroepen, de Tuba Mirum, mens gedenkt te sterven. Het is een heftige kantate, met heftige thema's. Het gaat om eeuwigheid en gericht, angst voor de dood en daarna. Bach weet altijd deze ambivalente gevoelens zo weer te geven dat ze ons nog raken. Educare et movere. Vermanen en raken. Dat was het doel van de barok. Mini-operaatjes noemt Sir John Eliot Gardiner dit soort cantates. Na vermanende woorden van de alt, een indringend velduet voor tenor en alt, waarin we wederom worden vermaand ons niet te spiegelen aan de rijke man die de arme Lazarus verstoten. Let op de gejaagde ritmiek die een sterk appel op ons lijkt te doen. Gardiner vindt dat dit duet vooruitloopt op de dramatiek die we vinden bij Giuseppe Verdi. Het krachtige slotkoor in het vertrouwenwekkende F-groot verjaagt de schimmen van de angst uit het spooky duet.

Dat was de trouwerode Las Fürstin, Las noch einen Strahl, BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning, Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068, met als delen ouverture, air, ravotte 1 en 2, bourrée en gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert-Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd, zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713, en later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

Dat was de kantate BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Uitgevoerd door Catherine Fugue, sopraan, Vernon Kirk, tenor, Jonathan Brown, bas, met het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Mocht u deze kantate ook zo mooi vinden, op 4 mei wordt hij, heel passend voor de dodenherdenking, uitgevoerd in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort, onder leiding van Bas Ramselaar met stichting Rondom de Cantates. De aanvang is om 9 uur en de toegang is gratis. Dus in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. En nu dan het zesde en laatste Brandenburgsconcert. In dit bijzondere concert overheersen de zijdeachtige klanken van de altviolen en de viola da gamba's. Maar het blijft in al zijn intimiteit toch levendig. Het is een concert en dan strijden de instrumenten speels met elkaar om de aandacht.

U hoorde het Brandenburgs concert nummer 6 in Bes, BWV 1051. Met als delen Allegro Moderato, Adagio Manon Tanto en Allegro. U hoorde de Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Ook vandaag op deze werkdag weer van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We weten precies voor wanneer de kantaten voor vandaag en morgen, dat zijn de nummers 22 en 23, geschreven zijn. Het ging namelijk om Bachs sollicitatie voor de belangrijke functie van Thomas Cantor en directeur muziek van Leipzig. De onderhandelingen met Telemann die waren afgebroken, die had er een slaatje uitgeslagen en had nu een hoger loon in Hamburg versierd. De kandidaat nummer 2, dat was Ene Graupner uit Darmstadt, die had een goede naam, al veel cantates geschreven, maar men was bang dat zijn adellijke baas hem niet zou laten gaan. Dus men wendde zich naar nummer 3 van het lijstje en dat was Johann Sebastian Bach. En die stond bekend als de beste klavierspeler van Duitsland, zowel op orgel als klavecimbel. Maar men kende hem amper als schrijver van kerkmuziek. Dus auditeren. Hij kreeg uit Leipzig een tekst voor zondag Estomii, die toen viel op 7 februari 1723. En hij werd uitgenodigd, met een ruime onkostenvergoeding, die ter plekke uit te voeren. Het was duidelijk dat Bach de functie graag wou, om een aantal redenen, daar komen we later nog wel eens op terug, maar het is duidelijk dat hij nog meer zijn best deed dan hij altijd al deed. Ze vroegen hem eens hoe je nou zo goed kon worden als hij, en dan antwoordde hij, gewoon hard werken, fleissig werken. Hij wist wel dat ze in Leipzig niet al te theatrale muziek opernhaft wilden hebben. De opera was net gesloten en daarvoor moest je maar naar Dresden. Wat dat betreft hield hij zich in, maar beide kantaten getuigen van een enorme concentratie en verdieping. Ze wisten wel dat ze niet bang hoefden te zijn dat Bachs heer, dat was de prins van Anhalt, hem niet zou laten gaan. Bach, die kon je toch niet tegenhouden. In de tijd in Weimar had hij er een maand gevangenschap voor over om weg te kunnen komen. En echte genieën zijn niet te stuiten immers. We horen eerst BWV 22, Jezus nam zu sich die 12. Bach geeft als zijn eerste voorproefje Matthäus Passie, wanneer de tenor als een soort evangelist de Bijbelwoorden van die zondag zingend binnenbrengt, waarna de bas uitvoerig ingaat op wat de mensenzoon allemaal mee moet gaan maken. Het koor besluit dat eerste stuk dan met ze begrepen niet wat er eigenlijk voorspeld was. Voorspellend,

De kantate BWV 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe, werd uitgevoerd door Matthew White, countertenor, Jan Koboff, tenor, Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Nee, de Leipzigers die konden niet bevoeden dat ze de god der muziek hiermee zouden binnenhalen. En zo zei de componist Mauricio Kagelert: Bach is de god der muzici. En volgens Martin van Amerongen is God hem veel verschuldigd. Deze kantate klonk dus voor de preek. Bach werkte toen nog in het prinsdom Anhalt-Köthen, de plek waar hij zoveel zogenaamde wereldlijke muziek maakte. Maar ieder stuk kreeg de paraaf SDG mee. Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Bach was totaal niet geïnteresseerd in roem of naamsbekendheid, maar wel in kwaliteit, ook ten opzichte van God. Weerspiegeling van de volmaaktheid van de kosmische orde. Zo ging hij totaal op in zijn muziek, zonder een zonderling te zijn, geliefd bij vrouw, familie en kinderen. In zijn muziek was hij uiterst tegendraads. Hij doet nooit iets om het publiek te behagen, waar bijvoorbeeld Mozart nog wel eens last van had. Neem nu de cello-suites. Een enorme beperking qua bereik vergeleken met de viool of het klavier. En toch die oneindige muziek waarmee alle grenzen overschreden worden.

De blokfluitiste Marion Verbrugge speelde een transcriptie van de cellosuite nummer 1, BWV 1007. Met als delen, net als bij Pieter Wispelwijn natuurlijk, prelude Allemande, Courante, Sarabande, Menuet 1 en 2 en Gigue. Achtereenvolgens dus die cellosuite door Pieter Wispelwijn en voor de blokfluit verwerkt door Marion Verbrugge. Tot zover Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Wij wensen u een goede middag.

0: Concertzender vindt u op de site concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden hoe u donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Du ware Gott und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons, nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen, in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon, wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer Brust, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert-Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen, Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn, en Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongenssopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

U hoorde de kantate Du ware Gott und Davids Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werken verzeichnis 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Aswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid. Voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal. Die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg. Opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost dat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorkestre onder leiding van Gina Lamont.

U hoorde BWV 24, de kantate Ein ungefärbt Gemüte voor de vierde zondag na Trinitatis. Met als uitvoerende Bonja Bartos, alt Gert Turk, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman. De Goldberg-variaties. Ja, bedoeld om graaf Keizerlin, die aan slapeloosheid leed, door de nacht te halen. Geen slaapliedjes. De 14-jarige wonderboy Goldberg speelde voor hem op het klavecimbel. En diens leraar, dus de leraar van Goldberg, Johann Sebastian Bach, schreef in 1741 deze muziek. Zur Gemüts Ergötzung den Liebhabern. Voor de liefhebbers, om ervan op te knappen. Want muziek was niet alleen zu ere Gottes, maar ook zur Recreation des Gemüts, opdat het gemoed, de ziel, het hart ervan opknapte, er weer tegen kon. Therapeutisch, zouden we nu zeggen. Deze graaf, Keizerlin, had een belangrijke post aan het Hof van Dresden als ambassadeur van Rusland en hielp Bach eerder bij het verkrijgen van de door hem fel begeerde titel Hofcompositeur. Hij werd voor de variaties ook nog vorstelijk beloond met een grote som gelds. En wij genieten er nog van. Hier, op piano, door Ivo Jansen. Vaak begeleider bij de lezingen van Anna Enquist, die door Bach door de moeilijkste periode van haar leven werd gesleept. U hoort aria en variatie 1 tot 16. Morgen de rest.

Dat waren de Goldberg-variaties 17 tot 30, BWV 988 en Quodlibet en Aria, uitgevoerd door de pianist Ivo Jansen. Ja, ik zei het gisteren ook al, de Goldberg-variaties zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hebben laten horen in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Maar nu hebben we toch iets bijzonders en dat is een bewerking van de Goldberg-variaties voor koor. Dat is toch weer iets tamelijk nieuws. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog eventjes bij kijken. En de rol van Johann Sebastian wordt daar vertolkt op een bijzondere wijze door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u die koorbewerking van de Goldberg-variaties gaan beluisteren en bekijken? Wel, in Utrecht op de 10e mei, in Leiden op 11 mei, in Midden-Beemster op 12 mei, in Amersfoort op 24 mei en in Amsterdam op 26 mei. U kunt dat allemaal eens rustig bekijken bij padam.nu. Padam.nu. En dit was het voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt en samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze samen met nog duizenden andere programma's nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie vluchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking, de onbetrouwbaarheid van het leven wordt als thema genomen. Dat haalt Bach uit het koraal. Vaak is men meer bezig met het thema van die bepaalde zondag en het desbetreffende koraal dan met het Bijbelverhaal zelf. En was het niet herkenbaar voor hem? Wees op zijn 10e. Van de 20 kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in, spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar, in die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie vluchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis, 19 november 1724, schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Ton Koopman speelde op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam Preludium en Fuga in Esrood BWV 552 van Johann Sebastian Bach. En we blijven bij de componist in dit programma Geen Dag Zonder Bach met de vierde cello-suite in G Groot BWV 1010, maar die wordt hier uitgevoerd op gamba door Paolo Gandolfo.

van Johann Sebastian Bach, het oratorium Lobet Gott in seinen Reichen. Uitgevoerd door Barbara Schliek, Christophe Prégardien, Catherine Patrias, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Ook deze laatste werkdag, laten we het zo maar zeggen, deze vrijdag, geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En voor vandaag de vrijdag weer een prachtige kantate die, zoals zo vaak bij Bach, over de dood gaat. Wer weiß wie nahe mein Ende. Wie weet wanneer de dood toeslaat. Nou, dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven. Het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden omkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuiskwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobile, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan in de eerste aria voor alt, daarna ineens een obligaat orgeltje, wat betekent dat de noten uitgeschreven zijn, als het ware een concertpartij, waarschijnlijk door hemzelf of door een van zijn zonen gespeeld. Speels in al die zwaarte. Tot alle verrassing tot slot niet een koraal, zoals we dat van Johann Sebastian Bach kennen, een oude melodie, mooi vierstemmig geharmoniseerd, maar een echt ouderwets renaissance koraal van Rosenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weerwijs, weer na meer mijn ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klavercimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klavercimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klavercimbel zal beginnen.

Dit was de derde sonate voor klavecimbel en viool, BWV 1016 in E groot. Uitgevoerd door violiste Catherine Manson en op klavecimbel Ton Koopman. En dan nu het slot van vandaag en van deze hele week trouwens. We gaan luisteren naar het concert van onze begintune, die u iedere dag kunt horen om 1 uur. Maar nu voor viool. Mogelijk komt het concert al uit de vroege Weimar-PV 1016 in E groot. Uitgevoerd door violiste Catherine Manson en op klavecimbel Ton Koopman. En dan nu het slot van vandaag en van deze hele week trouwens. We gaan luisteren naar het concert van onze begintune, die u iedere dag kunt horen om 1 uur. Maar nu voor viool. Mogelijk komt het concert al uit de vroege Weimar-periode, toen Bach sterk beïnvloed

En dit was het concert voor viool op basis van BWV 1052 en 1052a om precies te zijn en 146 en 188. U kende het begin als de begintune van ons programma Geen Dag Zonder Bach. En dit was een uitvoering, voor ik het vergeet, van de violist Stanley Ritchie met de Bach-ensemble onder leiding van Joshua Rifkin. Het einde van dit programma voor vandaag en van de hele week trouwens. Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag, daar zijn we weer aan het begin van een nieuwe week. Geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. Iedere dag van 1 tot 2 uur maandag tot en met vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben uw presentator. En deze programma's worden gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. We luisteren vandaag naar een kantate voor Tweede Pinksterdag. En wel nummer 68. Alzo hat Gott die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst was geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijver met wie Bach een aantal malen werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk per zondag vast. Hij mocht dus blij zijn met redelijke teksten. En die leverde deze Marianne von Ziegler. Hij wijzigt wel veel in de teksten, blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, Mahler, Schubert. En Wagner schreef zijn teksten maar zelf, en daar deed hij dan jaren over. En daar had ze Bach geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12-achtste cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauen stunde, de grijze, inhoudsloze uren van ons bestaan. 5 minuten beslaat dit openingskoor, haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraanaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. Ja, dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantate. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel, dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer swingende basaria, nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met instrumentatie van trombones, oftewel de pozaunen, de bazuinen, ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? Bekijk in de tekst. Ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. En of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wraken, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op. En eindigt dan liefdevol piano.

De kantate voor Tweede Pinksterdag, 68, Alzo hat Gott die Welt geliebt, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Panayotis Ikonomou, bas, en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En nu dan BWV 208. Was meer behaakt, is nur die muntre jaakt. Het is 1713. Bach is 27 en in dienst van de hertog van Weimar. Hij schrijft zijn eerste wereldlijke kantate en wel voor vorst Christian von Sachsen-Weissenfeld. Zijn eerste echt grote schnabbel bij de hoge adel. Hij zou het later vaak nog graag doen. Geen zware thema's, zoals schuld en het laatste gericht van God, maar een lofzang over de jacht. Deze prins was verzot op de jacht. Dat was wat de hoge adel, de hertogen, de prinsen eigenlijk de hele dag het liefste deden, een beetje jagen. En daarna aan de vrouwenjacht, gaarne het bed delen met vrouwen met wie ze in de regel niet getrouwd waren. Regeren, dat deden ze nog amper. Zo'n verjaardagskantate gebruikte beelden uit de mythologie. We horen Diana passeren en ook de oergod Pan, waar ons woord paniek uit ontwikkeld is. De sopraan begint met de jacht aan te prijzen, die muntere jacht. En dan dartelen aria na aria over ons heen. Nog een leuk fugaatje voor koor ertussendoor. Onze heerlijke melodie voor viool en hobo van de aria uit de kantaten van Sonnet is pas nummer 13. Maar dan hebben we de eerste meezinger van Bach al gehoord. Schafen kunnen zich weiden. Echt een tophit geworden. Meermalen bewerkt, bijvoorbeeld door Thijs van Leer op de dwarsfluit. Oorspronkelijk dus voor een lichte sopraan en twee blokfluiten zou Bachs eerste vrouw, Maria Barbara, het gezongen hebben. Want vrouwen mochten aan de hoven natuurlijk wel zingen.

U hoorde een aantal Goldberg-variaties uit de eerste helft. De muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Pieter Jan Belder. Dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is mijn naam en het programma werd gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u verder een prettige middag.

De concertzender presenteert weer het dagelijks, het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. De kantate 194, Höchst erwünschtes Freudenfest, is ook een kantate voor Zondag Trinitatis. Tevens door Bach gebruikt voor een orgelinwijding, mogelijk op basis van een veel oudere kantate of zelfs een orkestsuite in Franse stijl. Het stuk wordt angezweifeld, zoals de geleerden in Leipzig veelvuldig doen. Veel blijft ongewis, behalve de muziek, die klinkt heerlijk. Simon Vestdijk, een van onze grootste schrijvers, die eigenlijk een Nobelprijs had verdiend, was ook een getalenteerd amateurmuzikus. Maarten het Hart deelt dat talent met hem. Hij speelde uitstekend piano, Simon Vestdijk, en worstelde zich door alle Bach-kantates, maar ook door alle Mahler-symfonieën trouwens, vanuit louter pianobewerkingen. Hij kon maar een enkele kantate live horen, net als er tijdens zijn leven maar een enkele, weinig Mahler-symfonie live te horen was. Grote eerbied moeten we dus voor deze man hebben om deze werken in te schatten zonder uitvoeringen of geluidsdragers, cd's of platen. Die waren er toen niet. Een man, Simon Vestdijk, die ook nog arts was. Wat een inzicht en wat een intuïtie voor grote muziek. Toen, dat was eind jaren 50, volledig tegen de smaak van de tijdgeest in. Hij gaf de koren en aria's van de Bach-kantates cijfers en roemde deze kantaten, met name de sopraanaria, Hilf Gott, dass es uns gelingt, eigenlijk een zwierige gavotte, en het recitatief en duet voor bas en sopraan, Kan wohl ein Mensch zu Himmel steigen, o wie wohl ist es uns geschehen, dat eigenlijk een menuet is. Dat danskarakter begint al met het beginkoor dat in Franse ouverturestijl gesteld is. Wat mooi dat deze muziek nu zo vaak te horen is. Wordt onder meer uitgevoerd op zondagavond 26 mei 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. In een zogenaamde kantatendienst. En dan zingt het beroemde Westerkerkkoor. En dat zijn zeer goede amateurs. Nou ja, amateurs. Onder de bassen bevindt zich de internationaal vermaarde Nederlandse bas Max van Egmond. Dezelfde kantate, 194, wordt samen met nummer 176, die we dinsdag draaiden, uitgevoerd op zaterdagmiddag 8 juni in de Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat, te Haarlem. In deze kerk, befaamd om zijn akoestiek en zijn stilte als schuilkerk, werd ooit de Matthäuspassie onder leiding van Gustav Leonhard opgenomen. Aan het eind van de zaterdagmiddag voert het befaamde Haarlems Bach-ensemble deze twee kantates uit in een concertuitvoering onder het mom van Bach in de binnenstad.

De derde partita voor vioolsolo in E groot BWV 1006 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Lucie van Daal, met als delen Preludio, Lour, Gavotte en Rondo Minuet 1, Minuet 2, Bourée en Gigue. Maar het feest der herkenning is nog niet afgelopen. Oplettende hoordertjes hebben stellig in het beginkoor, dus na het orgelconcertje, de hoormessen herkend. Daar horen we deze muziek in het slotkoor als Dona Nobis Pacem en in het eerste deel als Gratias Agimus, dank brengen wij u. In de oervorm van onze kantaten van vandaag, BWV 29 dus, is de tekst Wir danken dir. Dat is niet ver verwijderd van de teksten uit de Hohe Messe. In al zijn bewerkingen blijft Bach altijd trouw aan de gevoelstemming, het affect, hier dus de dankbaarheid. Het gaat niet om rouw, verdriet of gelukzaligheid, maar om de milde stemming van de dank. In de Hohe Messe voert ons dat tot God, tot de hoogste regionen. Hoor die oplopende lijnen die tot in de hemel reiken, zoals de zoldering van menige barokkerk ons hemelwaarts omhoog voert. U hoort het Sanctus en het Agnus Dei uit de Hohe Messe, dat besloten wordt met het Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Deze spirituele tendens is al in het beginkoor van de kantate te horen. U hoort de prachtige, recente uitvoering van Jordi Savall, een goede bekende voor de concertzender. Kijkt u maar eens op het programma op internet en dat kunt u vinden en nog veel meer. Ik noem het maar even www.concertzender.nl. En hier is Jordi Savall.

De HMS BWV 232 van Johann Sebastian Bach. En dat was een uitvoering door de tenor Makato Sakurada, de countertenor Pascal Bertin. Verder hoorde u het koor La Capella Real de Catalunya en Le Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. En hiermee zijn we dan tevens aan het einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En dit programma is weer samengesteld door Govert Jan Bach. En we beginnen met BWV 150 op deze vrijdag. Nach dir Herr, verlanget mich. En dat is een zeer vroege kantate uit 1708. Een onverwachte keus? Wel, het heeft te maken met een uitvoering van Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Dit prachtige stuk wordt uitgevoerd door het koor Passieprojecten op vrijdagavond 25 mei in de Maartenskerk in Doorn. En op zondagmiddag 26 mei in de Geertekerk in Utrecht. Het is een uitvoering met de Linkelmann-versie voor klein orkest. Maar wat is nu de link met Bach? Wel nu, als er één laat-romantische componist was die vanuit Bach begrepen moet worden, dan is het wel Johannes Brahms, buiten dan de veel vroegere Mendelssohn. Hij was een 20-jarige, net aankomende componist toen de eerste uitgaven van de cantates van Bach door het Bachgesellschaft uit Leipzig uitkwamen. Dat was een pioniersproject, want ze waren volledig in de vergetelheid geraakt. En van niemand minder dan van Clara Schumann ontving de jonge Brahms de eerste uitgave. Haar man, de man van Clara Schumann, Robert Schumann, had Brahms gedoodverfd als de jonge adelaar die de nieuwe Beethoven zou worden. Hij adviseerde Brahms vooral om zich te richten op het contrapunt, dus Palestrina, Schütz, Bach en Händel. Dat liet de jonge Johannes zich graag zeggen en hij sloeg aan het bestuderen van deze componisten. En dat Johannes zich verliefde in Clara en Robert Schumann een zware zelfmoordpoging deed en 2 jaar daarna overleed, nou, dat is stof voor een ander programma. Wat blijft staan is dat Brahms veel Bach-cantates voor het eerst uitvoerde en tot aan zijn eigen dood de muziek van Bach integreerde in zijn werk en altijd met vuur verdedigde. Voor de kroon op zijn symfonische oeuvre, de vierde symfonie, koos hij ervoor om in het laatste deel een fuga te componeren op een melodie van Bach. Deze is de Chaconne, of de Chaconne, van deze kantate, 150, namelijk het laatste koor. Meine Tage in dem Leide endet Gott dennoch zur Freude. Nu dus deze zeer vroege kantate van Bach, 1708. Bach is dan nog maar 23, mogelijk zijn eerste. We horen nog geen koralen en recitatieven, wel de kenmerkende inleidende symfonia. Primitief, zeggen sommigen. Wat lief, primitief? Misschien nog niet uitgekristalliseerd en gepolijst, zelfs angetwijfeld. Maar wie kan nu zo'n chaconne schrijven voor dat laatste deel?

Nach dir, Herr, verlanget mich. Van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Anne Griem, sopraan, Joost van der Linden, tenor, Peter de Groot, countertenor en Donald Bentvelsen, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir. Het geheel uiteraard onder leiding van Ton Koopman. En dan nu dat vierde deel van Brahms' symfonie nummer 4, met dat thema van Bach in de bas. In 1885 werd dit werk voor het eerst uitgevoerd, de vierde symfonie van Brahms. Brahms heeft zich pas lang na zijn triomf met het Deutsches Requiem durven wagen aan de symfonieën. Hij twijfelde aan de voorspelling van Robert Schumann dat hij de opvolger van Beethoven zou worden, waar heel de muziekwereld althans naar snakte. In zijn Deutsches Requiem proeven we nog echt een koorcomponist in de lijn van Bach. Pas na zijn 40ste ontpopt zich de symfonicus en ontvouwt zich Brahms als een waardig opvolger van Beethoven. Maar de sfeer is geheel anders. Niet het hakken en zagen van Beethoven, maar lieflijke, zware en grote lijnen. Vaak zinderend, maar altijd klassiek van vorm. In feite is hij als klassicus meer opvolger in de lijn Mendelssohn-Schumann dan van Beethoven. In deze zogenaamde Passacaglia komt een prachtige synthese tussen oude muziek en romantiek tot stand. De symfonie staat in E-klein, net als het beginkoor van de Matthäuspassie. Veel grote componisten bewijzen Johann Sebastian Bach eer door in hun latere werken een fuga te componeren. Behalve Brahms deden Mozart en Beethoven dat in respectievelijk de 41ste symfonie en de laatste strijkkwartetten. Shostakovich schrijft een Passacaglia in Bach-stijl in zijn eerste vioolconcert. Hier dus, op grote schaal, bij Brahms.

U hoorde het vierde deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms, Allegro energico e passionate, più allegro, in een uitvoering van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber. We besluiten met a cappella koormuziek van Brahms. Brahms was net als Bach Lutheraan en kende ook zijn Bijbel goed. Voor zijn Deutsches Requiem wist hij een prachtig palet aan bijbelteksten te formeren, waarin de nabestaanden van een sterven een hart onder de riem gestoken werd. Zijn leven was getekend door zware verliezen, maar het componeren troost hem steeds. Hij had ook die typische dubbele relatie met de dood, die we ook sterk bij de Lutherse Bach vinden. Als hij zich goed voelde, dan zong Brahms: Ich freue mich auf meinem Tod. In de loop van zijn leven ontwikkelde hij zich echter meer tot cynicus, die eigenlijk niet meer in een hemel gelooft, maar hij blijft wel in de menselijke liefde geloven, zoals blijkt uit de laatste van zijn vier ernstige gezangen. Bij zijn dood componeerde hij, net als Johann Sebastian, nog enige orgelstukken. We horen nu achtereenvolgens: Waarom ist das Licht gegeben den Mühseligen? En O Heiland reist die Himmel auf, opus 74. Wenn wir höchste Nöten sein, opus 110, en Schaffe in mir ein rein Herz, opus 29.

Koorstukken van Johannes Brahms en de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De Concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich erlösters Jahr, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij voorzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

Dat was de kantate 30, Freudig Erlöstesjahr, uitgevoerd door Joanne Luna, sopraan, Wilke te Brummelstroete, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas. We hoorden verder die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Morgen zullen we dus de oorspronkelijke wereldlijke kantate horen. Om de overstap naar die zogenaamde wereldlijke muziek mogelijk te maken, hier vast twee heerlijke concerten. Voor Bach was dat geen overstap. De muziek was altijd ter ere Gods, Soli Deo Gloria. En zo heet trouwens ook het eigen platenlabel van Sir John Eliot Gardiner. De context zorgt wel voor verschillen. Zo is de instrumentatie vaak uitgebreider en subtieler bij de hofmuziek, waar geld immers geen rol speelde. En daar vinden we ook geen koralen. Die horen weer typisch bij de kerk. Nu dan twee van die typische concerten. Het eerste is BWV 1055 voor klavercimbel uit 1735. Oorspronkelijk voor oboe d'amore. In de periode te Keuten, waarschijnlijk daar al voor dit mooie instrument geschreven. In Keuten had Bach heel goede instrumentalisten, mogelijk beter dan in Leipzig. Maar hij had in Leipzig wel heel goede clavecinisten. In de eerste plaats was hij dat zelf, en dan zijn drie oudste zonen en nog een paar goede leerlingen. We hebben geen uitgeschreven clavecimbelpartij, dus mogelijk speelde Johann Sebastian Bach zelf vanuit de orkestpartituur, waar de clavecimbel, de solo van de clavecimbel, natuurlijk gewoon in staat. Het is een onderschat concert. Het langzame middendeel is weer zo'n mooie Siciliano, het vormend van de trage Siciliaanse herdersdans.